0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Tientallen mensen hebben zich gisteren verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de Gelderse gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is vandaag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. President Trump wil dat de Oekraïnse president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen de Russische olieindustrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5:00.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze staakten tijdelijk hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Donderdag besloot de Kamer daartoe om op te komen voor de LHBTI-rechten. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Volgens de dominee is het een heel christelijk symbool dat de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Volgens het ministerie kan zo'n gezamenlijke actie van media die elkaar horen te beconcurreren in strijd zijn met de mededingingswet. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen Coming Out festivals en debatten. Ajax heeft in eigen huis opnieuw punten laten liggen. De wedstrijd tegen NEC eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
3: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycot door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers van de dierentuin bij Doncaster over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. En voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. Die Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in die gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out-festivals en debatten. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken, minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die...

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit deze leven.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: adres. Valkenswaardse gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Beststraat. Mooi, op de statie.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
5: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott voor 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als afgelopen donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat het land de regering van Jemen helpt om die rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar geleden verstreken, maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump wil ook dat Oekraïne stopt met aanvallen op de Russische olieindustrie. Hij denkt dat de dieselprijzen dan zullen dalen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer, in de noordelijke helft van het land veel buien die stevig kunnen uitpakken, minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
5: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad, voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen in Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldde een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. En daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het zelfs sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. En het Noorderlicht was gisteravond te zien in Nederland, op plekken waar het niet te bewolkt was of regende. En het ging om het fotografisch Noorderlicht, wat niet met het blote oog te zien is, maar wel met een camera of telefoon. Vooral in de zuidelijke helft van het land konden mensen het natuurfenomeen vastleggen met hun camera. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien. Die kunnen stevig uitpakken, ook met onweer. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt ook geregeld de zon en wordt het zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Peter van Echt.

0: en een hele gezellige zaterdagavond gehad. We zitten er niet al te fris bij, ondanks dat het programma Fris uit de Veren heet. Maar desalniettemin hebben we er toch hartstikke veel zin in.
1: Welkom bij Fris uit de Veren met Peter van Echt.
0: Hadden wij muziek van Yvonne Ellyman en If I Can't Have You. Zondagochtend, zoals te doen gebruikelijk, zijn we er weer met het ochtendprogramma Fris uit de Veren. Met straks ook weer het geestelijk vitamintje. Deze keer met pater Wim van Meijl. Goedemorgen.

Zometeen, ik zei het al, het geestelijk vitamintje zoals u dat gewend bent op zondag in het programma Fris uit Veren, verzorgd door pastoor Wim van Meil. En het is dit jaar 55 jaar geleden dat pastoor Wim van Meil tot priester werd gewijd. Ah, dat zal die zijn. We gaan snel de deur voor hem openmaken.

0: Abra betekent in de moderne Nederlandse taal iets dat onbegrijpelijk, abuis of wartaal is. Je kunt het gebruiken bijvoorbeeld in de zin, dat is allemaal abracadabra voor mij. Maar het is ook een klassieke toverspreuk die goochelaars wel eens gebruiken. Wij zeggen een bijzonder goedemorgen tegen pastoor Wim van Meijl.
1: Een goedemorgen, luisteraar. Als je iets te vieren hebt, nodig je gasten uit. Familieleden, vrienden, bekenden. En dat kan bij een blijde gebeurtenis zijn, zoals een geboorte, een verjaardag, een kroonverjaardag, een jubileum. Maar het kan ook een droevige gebeurtenis zijn, een afscheidsviering. En de gasten, de mensen die je uitgenodigd hebt, die zijn vrij om te komen. En ik kan me best indenken dat niet iedereen graag komt, want het kan wel eens moeite kosten. En je moet er iets anders voor laten vallen. Als mensen nou niet komen, zonder reden wegblijven omdat ze druk bezig zijn met hun eigen zaken, dan is dat een teleurstelling voor je. Je voelt je in de steek gelaten. Je bent teleurgesteld. En als je nou eens zelf uitgenodigd wordt op het bruiloftsfeest van God, wat doe je dan? Bij die vraag zou ik met u even willen blijven stilstaan. Wat doe je als God mij uitnodigt op zijn feest? Het eerste wat we dienen te weten is dat God het goed voor heeft met de mens. Dat hij die mens naar zijn beeld en gelijkenis geschapen heeft. Dat hij een visioen heeft met die mens. Dat die mens namelijk ook een taak, een opdracht heeft. Maar wat zien we in onze tijd? Zoveel volkeren voeren oorlog met elkaar. En het houdt helaas maar niet op. We leven in een tijd waarin we geconfronteerd worden met honger en armoede op zoveel plekken in onze wereld. Een tijd van zoveel dreiging en onzekerheid. En juist nu klinkt die blijde en hoopvolle boodschap van God. Jezus maakt ons in het evangelie van deze zondag duidelijk dat God een feestmaal wil geven. Iedereen mag aanschuiven en delen in zijn vreugde. Mijn ossen en het gemeste vee zijn geslacht, alles staat klaar. Kom, je bent welkom, zegt hij. Maar de genodigden bedanken voor de eer. Niemand van hen lijkt te geloven in die bruiloft. In dat feest van Gods liefde en nabijheid. De bodes die de gasten uitnodigen voor dat feest worden mishandeld en zelfs gedood. En ieder gaat zijn eigen gangetje. De een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken, want dat vinden ze belangrijker. Iedereen wil gewoon doordoen met zijn of haar gewone dagelijkse gangetje. Maar de koning, de God van de liefde, wiens naam is Ik ben er voor jou, die geeft niet op. Nodig dan maar de mensen uit die je tegenkomt, zegt hij tegen zijn dienaars. Mensen in de goot, mensen in een hoekje, mensen die denken, op mij zit toch niemand te wachten. En die dienaars gaan opnieuw op pad en brengen alle mee die ze aantroffen, goede en slechte. En de zaal stroomt vol. Het feest van de liefde en de nabijheid. Het feest van ik ben er voor jou, gaat door. Kost wat kost. Zo is God. Hij blijft aanbieden en uitnodigen. De vraag is, wat doe ik met die uitnodiging van God? Geloof ik dat Gods liefde er ook voor mij is? Dat hij ook mij uitnodigt? En kan en wil ik dat ook beleven? Of ga mijn eigen zaken voor, omdat ik die belangrijker vind? Dit was ons geestelijk vitamintje en ik wens je allen een fijne zondag toe.

van Mathilde Eleveld. Geboren in Amstelveen, haar vader was piloot bij de KLM en haar moeder was lerares. Er werd veel naar muziek geluisterd in het gezin. En zingen, ja, dat was Mathilde wel toebedeeld. You're the wonderful life. Bedanken wij pastoor Wim van Meel voor zijn bijdrage wat het geestelijk vitamintje voor deze zondag betrof, deze 11e oktober. Nog een hele fijne zondag en bijzonder graag tot een andere keer. Dit is Smokey en Lay Back in the Arms.

0: Norman in Smokey met Lay Back in the Arms of Someone. De fietsroute De Smokkelroute, die is genomineerd voor de Belgische Limburg Visit Award in de categorie wandel, fiets of waterbeleving. En De Smokkelroute is een grensoverschrijdende fietsroute van ongeveer 44 kilometer door het historische smokkelgebied van Kranendonk en Hamond-Achel.
1: Dit is Horizon. Peter van Echt. De Horizon Ochtend.

Van de Volksgezondheid en Zorg blijkt dat 16% van de 12 tot 16-jarige scholieren in Nederland ooit heeft gerookt. 25% heeft ook geveept. Maar hoe zit dat bij jongeren in de Kempen? Daar gaan we in de miniserie even over vapen duidelijk achterkomen. In deze aflevering spreken we met jongeren uit de regio over hun ervaringen met vapen. Waarom zijn ze begonnen? Hoe vaak gebruiken ze een vape? En zijn ze niet bang voor de gevolgen? De miniserie Even over vapen kun je bekijken op 1Kempen YouTube, maar ook op onze eigen website. Yes.

0: mooie muziek van Simon en Garfunkel. Homeward Bound. Connect, het thema van Lichtfestival Glow 2026. De plek voor ontmoeting, interactie en verbinding tussen mens, technologie en omgeving. Van 7 tot en met 14 november stroomt lichtkunst door Eindhoven, Oorschot, Best, Veldhoven, Helmond en Lieshout. De regio ligt op en je bent uitgenodigd om te komen kijken, in ieder geval. En ook het Philips Stadion vormt voor het eerst sinds jaar weer een officieel decor voor het festival. Er wordt een spectaculaire 15 minuten durende licht- en droneshow georganiseerd, genaamd The Breeding Collective. Dus ga het allemaal meemaken binnenkort.
1: Dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt.

draaien muziek van Raccoon. Van 12 tot en met 18 oktober staat Nederland in het teken van de Nationale Recycle Week. Ook de gemeente Kranendonk doet mee aan deze landelijke actieweek. En de gemeente vraagt extra aandacht voor het apart inleveren van afgedankte apparaten, lampen en ook batterijen. Volgens de gemeente blijven veel oude apparaten in een kast of in de la liggen. Of verdwijnen ze bij het restafvallen. Dat is zonde, want ze bevatten onderdelen en grondstoffen die opnieuw te gebruiken zijn. Wil jij weten waar het dichtstbijzijnde inleverpunt voor jou is? Kan je dat opzoeken? Heel gemakkelijk op www.recycle.nl.

0: van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons. Hè. Doe het via info@rtvhorizon.nl.
1: Fris uit de veer.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.

Music van de Commodores en Jorde Brick House. En daarvoor hadden we dus nog de nieuwe van Douwe Bob. Mooi hè? Note to Self staat hoog genoteerd in de hitparade van dit moment. Zometeen gaan we luisteren naar alweer het allerlaatste weer, nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant. Vanuit de studio hier in Marese op deze zondag, deze 11 oktober. En daarna zijn we bijzonder graag bij u terug met nog veel meer fris uit de veren.

0: weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: De Statie in Valkenswaard. Het oudste en gezelligste uitgaansgebied van Valkenswaard, waar het voor iedereen fijn vertoeven is.

0: juiste adres. Valkenswaardse gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Beststraat. Mooi, op de statie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten, dat meldt een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen worden er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. Daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. En de betogers eisen het vertrek van het hoofd van de stemcommissie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stoppen tijdelijk met een berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Het weer, met name in de noordelijke helft van het land, veel stevige onweersbuien. In het zuiden is het overwegend droog. Vanmiddag nemen die buien af en is er meer ruimte voor de zon. Door 13 tot 15 graden. Morgen blijft het droog en wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: track van het album Breakfast in America. Take the long way home. Ik zou het niet doen met deze dure brandstofprijzen op dit moment. Maar hoe dan ook, het blijft wel een leuke plaat.
1: Dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt. Radio Horizon.

grote hit was dit voor Anita Meijer en Jorde. Why Tell Me Why. Een bijzonder goedemorgen en welkom terug bij Horizon. Welkom ook bij het ochtendprogramma Fris uit de Veren. Het is een stille strijd, maar wel een fanatieke. Wie krijgt de meeste tegels uit de tuin? In het NK Tegelwip heeft Kranendonk zich inmiddels naar de 5e plaats gewrikt in het klassement voor kleine gemeenten met ruim 17.600 gewipte tegels. Dat zijn er zo'n 815 per 1000 inwoners en daarmee is de gemeente Kranendonk koploper van de Kempen. Wie nog mee wil doen, je krijgt een reikende hand geboden, want woensdag 14 oktober, dan rijdt de gratis tegeltaxi rond. Dus je kunt nog steeds mee blijven doen. Ergens begin november dan wordt uiteindelijk bekendgemaakt wie uiteindelijk de winnende gemeente is.

Ja, het NK tegelwippen loopt nog door tot en met 31 oktober. En elke tegel die telt mee. Kranendonk heeft dus nog een kleine 3 weken om de voorsprong vast te houden. Of zelfs nog wat plekken te winnen. Ja, het NK tegelwippen. Hadden wij Sienna Spiro met The Great Expectation. Dit is Duke en So In Love.

De nieuwe van Taylor Swift hoorde je met de Patient Zero. De gemeente Heezenleende heeft een vrachtwagenverbod ingesteld op de parkeerplaats van het Leenderbos aan het Strijperpad in Leende. Vrachtwagens parkeerden daar regelmatig en dat zorgde voor overlast en voor gevaarlijke situaties voor de voetgangers. De parkeerplaats is bedoeld voor bezoekers van het Leenderbos en niet voor vrachtverkeer. Toch stonden er geregeld vrachtwagens en een aantal keer reed een vrachtwagen zich vast, waardoor andere auto's de parkeerplaats niet meer op of af konden. Staatsbosbeheer is eigenaar van de parkeerplaats en heeft de gemeente om het verbod gevraagd.

Staatsbosbeheer heeft dus gevraagd aan de gemeente om een verbod in te stellen. En de politie Oost-Brabant heeft positief geadviseerd over deze maatregel. Volgens de gemeente heeft het verbod geen grote gevolgen voor het verkeer op andere wegen. En ook levert het geen onoverkomelijke problemen op voor vrachtwagenchauffeurs. Bij de ingang van de parkeerplaats komt een verkeersbord dat vrachtwagens de toegang verbiedt. Kate Bush hadden we met Running Up That Hill. Het is 5:05 geworden. Dit is Aha. And the sun always shines on TV.

daarmee James Brown. I feel good. Nou, dat is goed om te horen. Hadden wij Living in America. 3 vrijwilligers van het Nederlands Steendrukmuseum hebben afgelopen vrijdagavond een vrijwilligerspenning ontvangen van wethouder Bram Bots van Driel. Henry Schijvens, Ben de Vries en Anita Haverman Kerpenstein kregen de onderscheiding omdat ze zich al meer dan 10 jaar hebben ingezet voor het museum. Namens ons ook allemaal van harte gefeliciteerd. Ja, en wat zouden we toch zijn, hè, zonder al die vrijwilligers. Dit is Prince en The Most Beautiful Girl in the World.

0: Kaagman in Earth and Fire, Jorden Weekend. Buschauffeurs gaan woensdag 14 oktober landelijk staken. De vakbonden CNV en FNV hebben opgeroepen tot een stakingsdag in het stads- en streekvervoer nadat de cao-onderhandelingen met de werkgeversvereniging VWOV zijn vastgelopen. De actie raakt ook de streekbussen in onze regio. Die worden gereden door Hermes, één van de bedrijven die onder die cao vallen. Dus hou daar rekening mee. Aanstaande woensdag.
1: Dit is Fris uit de Veren. Met Peter van Echt.

De tijd van komen en er is een tijd van gaan. De tijd van gaan is inmiddels bijna aangebroken. Zometeen dus veel plezier met de show van de radio. Een hele fijne zondag nog. En morgen vroeg om 7 uur dan melden wij ons voor een nieuwe aflevering van Simpel Simons. Het ochtendprogramma wat u dagelijks kunt beluisteren hier op Radio Horizon tussen 7 en 9 uur. Ja, dit is hem dan. De tijd van gaan. Dit is Neil Young. Come

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Even wat ruimte nodig?
4: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
3: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter. En 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
7: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
6: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
8: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl. Of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
9: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
9: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de Straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in het noorden en midden van het land. Regenbuien, waarbij ook harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog. In de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het oudste en gezelligste uitgaansgebied van Valkenswaard. Mooi op de statie.
13: Jan de Sterke.
14: Ja, goedemorgen. Welkom bij een nieuwe show van de radio. Op de radio en televisie heet ik je welkom. Bij een nieuwe Guilty Pleasure Show op Horizon.

Simply Red en Stars aan het begin van de show. Zo lekker muziek dit. 6:56. Ik weet niet wat je aan het doen bent, maar ik vind het wel leuk dat je naar ons luistert. Goedemorgen.

0: en ik doe natuurlijk weer helemaal niks.
1: Ik weet het zeker, het wordt mijn dag vandaag.
0: Verschil moet er zijn.
1: Ik weet het zeker, het wordt mijn dag vandaag.
0: Welkom bij een nieuwe show van de radio. We gaan weer van alles doen. We hebben straks natuurlijk om 12 uur een radiospelletje waar een heerlijke fly mee te winnen valt. En natuurlijk de allergezelligste muziek.

Jeroen van Knoppen afblijft. Intussen maken wij hier in de studio kennis met een deuntje. Ik had er nog nooit van gehoord. Jan?

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Welkom, welkom in het radioprogramma. Hoe is het?
0: Goed.
1: Beetje geslapen?
0: Ja, een beetje, ja.
1: Een beetje?
0: Ja.
1: Oh.
0: Maar gewoon kleine stukjes slaap ik.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ik had een enge droom.
0: Oh.
1: Dat kun je wel eens hebben, hè, dat je een enge droom hebt.
0: Moet je opzoeken wat dat betekent.
1: Ja. We waren van de week in de kringloop en er stond het boek voor €3,50. En dan kon je de betekenis van je dromen kon je erop zoeken. Ik ga dat straks wel even doen, denk ik.
0: Dat zou ik doen.
1: Ja?
0: Mm-hmm.
1: Misschien worden we wat wijzer.
0: Ja, misschien valt het mee.
1: Ja. Robbie Williams natuurlijk. At the end. The Road to Mandalay. Welkom een nieuwe show van de radio. We blikken terug op gisteravond in Borg. Daar was van alles te doen. Er waren diverse bandjes. En mijn broertje was er ook aan het drummen. En René Vos heeft daar op het podium staan zingen. Een geweldige uitvoering van Prince, hoorde ik.
0: Ja?
1: Hij liet het zien op een filmpje, Steven, vanmorgen. Ja, dat was mooi.
0: Leuk.
1: Purple Rain.
0: Ja,
1: die moeten we straks ook even draaien eigenlijk, hè?
0: Ja, dat vind ik ook mooi.
1: Wat gaan we doen vandaag in het programma?
0: Nou, de social makelaars komen niet op visite.
1: Niet.
0: Maar wie wel komt, is Olivier Henning.
1: Oh.
0: En die zagen we natuurlijk vrijdag op tv.
1: Ja.
0: Vandaag is hij gewoon bij Horizon op tv.
1: Ja. Ja. Onze goochelaar. Ja, goochelaar mag ik niet zeggen. Nee, onze illusionist.
0: Ja.
1: Hij doet dat zo goed.
0: Hij doet het echt leuk.
1: Dat viel me trouwens wel op, want hoe lang is het geleden dat hij bij ons in de show was?
0: Ik denk 2 jaar.
1: Is dat 2 jaar? Nee, man. Korter.
0: 1,5.
1: Maar ik vond dat hij er zo anders uitzag.
0: Ja, kleine jongens worden groot, hè?
1: Ja, zo gaat het even.
0: Ja.
1: Van alles te doen in de regio. Zo kun je bijvoorbeeld ook met het mooie weer de fiets pakken en lekker gaan kunstensmullen. Een aantal weken geleden hadden wij Wim van Ekelen in de show. En die vertelde dat je geweldig kan genieten en dat er heel veel buiten te doen is, toch?
2: Ja, het hoofdprogramma speelt zich helemaal af buiten. Wij willen juist de ontmoeting van kunst en natuur willen we stimuleren. Omdat die zo'n goede interacties met elkaar kunnen hebben. En we hebben dus verdeeld over de hele gemeente Heezeleende. Op 5 verschillende plekken hebben we in de natuur wandelroutes gemaakt waar langs allemaal kunstwerken zijn. Het thema is ruimtelijke verkenning. Dus je moet goed gaan kijken naar alles om je heen. En dat doen we vooral met behulp van follies. Follies, dat zijn eigenlijk hele bijzondere bouwwerken die eigenlijk helemaal geen functie hebben. Dat is juist een kracht. Er wordt als het ware een bouwsel neergezet, van wat voor materiaal dan ook. En je weet eigenlijk niet wat je ziet en het hoort eigenlijk niet op die plaats. En je kan er niks mee, denk je, in eerste instantie. Maar zo'n folie die mag verrassen, die komt vreemd over in de natuur. Maar die doet iets met die ruimte en die doet iets met jou daardoor.
1: Ja.
2: Dus dat zijn bijzondere ervaringen, die willen we overwekken. Daar hebben we 25 van die folies staan langs al die kunstwandelroutes.
1: Als mensen nou zich willen onderdompelen in het pracht en praal van de kunstsmullen dit jaar, waar kunnen ze dan het beste beginnen?
2: Onze hoofdplek is het landgoed Capella Put, de Zomerse weg in Hezen. Daar staan 16 folies in de natuur rondom het hotel in. Van daaruit kan je met fiets, we hebben een fietsroute uitgezet, met name bij het crematorium staan ook nog 4 hele mooie kunstwerken in het park. Bij Schoorsveld hebben we nog kunstwerk staan. Maar als je verder fietst, dan kan je naar Sterksel, Kloostervelde. Dan kan je weer doorfietsen naar Leenderstrijp. Bij de Sint-Janskapel is ook een hele mooie, bijzondere plek. Van de Sint-Janskapel kan je weer naar Leende fietsen. Bij Boshoven hebben ook een aantal mooie dingen staan. En dan kan je weer terug in Hezen komen. Eventjes langs de kunstkring nog, waar nog een mooie folie staat.
1: Ja, jullie worden dit jaar enorm verwend door prachtig mooi weer dit weekend. Dat is
2: fantastisch.
1: Dat is een enorme opsteker. Natuurlijk leuk om met de fiets, zeg maar, het kunstsmullen te gaan beleven. Behalve buiten is er ook binnen van alles te doen, hè?
2: Ja, we hebben heel veel binnen. Op de eerste plaats pure beeldende kunst hebben we nog in een binnenexpositie. Ook het Hotel Capella Put. Maar ook in de Schammert en bij de 3 galerieën in de gemeente. Hè, de Galerie de Clio en de Galerie Kempro en Galerie Ekelhof.
1: Ja.
2: Daar zijn ook allemaal dingen die allemaal rondom dat thema ruimtelijke verkenning opgezet zijn. De website is www.kunstmullen.nl. Kan niet makkelijker haast.
1: Ja.
2: En daarnaast zijn er overal op alle punten waar we iets doen liggen programmaboeken. Boekjes met uitleg van het een en ander.
1: Ja.
2: En overzichten van het totale programma.
1: Ja. Goh, ik denk dat het gaan is, zien is, genieten, kijken, je laten overrompelen. En ga even naar die website, kunstsmullen.nl. Daar vind je alle ins en outs over de kunstsmullen. Tot wanneer duurt het, Wim?
2: Dat is 25 oktober.
1: Kijk.
2: Dus het zijn drie weken met vier weekenden erin.
1: Ja, geweldig. Kunstmullen laat je verrassen en verbazen door het pracht en paal, door kunstenaars uit onze regio. Echt even doen. Doe het op de fiets. Het is er mooi weer voor. Trek wel een warme trui aan, want dat kun je wel gebruiken. Om 12:15 spreek

Alan Jobbaas. Jarenlang vrienden. Vele hits gemaakt samen. En nu slaan ze elkaar beide de hersens in. Knallende ruzie. Willen niet meer in dezelfde ruimte met elkaar. Willen elkaar niet meer zien. En al helemaal niet meer samen optreden. Ja, dat kan het resultaat zijn. Als je iets te veel around, I'll be. Hè? Nee. Even Peter van Echt bedanken trouwens voor zijn programma. Ken je dit nog? Uit Nederland.

0: De spanning stijgt in de studio, dames en heren. Want ik zie ineens een heel bekende Nederlander hier voor me zitten. Die hier binnen stapte met een eigen cameraman zelfs. En we vinden het leuk dat hij er is afgelopen vrijdag nog te zien bij Holland's Got Talent. Oliver Henning, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met je?
1: Ja, heel goed, heel goed.
0: Man, man, man. Wat was het nou afgelopen vrijdag? Wat was het op televisie? Hoe kijk je erop terug?
1: Ja, hoe kijk ik erop terug? Afgelopen vrijdag was natuurlijk mijn uitzending eindelijk online van Holland's Got Talent.
0: Ja.
1: En Belgium's Got Talent samen, a.k.a. Got Talent.
0: Ja.
1: En daar was ik dus eigenlijk eindelijk te zien op tv.
0: Ja.
1: Ik had geen idee hoe mijn act uitgezonden zou worden. Want de enige ervaring die ik in mijn hoofd had zitten was letterlijk het optreden wat ik daar gegeven had.
0: Ja.
1: En het is wel echt bizar wat ze ervan gemaakt hebben.
0: Ja. Dus uiteindelijk, want jij zei net tegen mij, duurde mijn optreden 3 minuten.
1: Ja.
0: Maar ze hebben hem teruggebracht naar 1 minuut.
1: 1 minuut 20 of zo, ja.
0: Het ging zo waanzinnig snel, eigenlijk.
1: Klopt, ja. Ze hebben er hele snelle fast-paced shots van gemaakt. Wat het aan de ene kant voor mede-illusionisten heel dynamisch maakt. Dus die snappen natuurlijk wat er gebeurt.
0: Ja.
1: Alleen voor leken, dus mensen die weinig gezien hebben van magic, is het redelijk snel gegaan.
0: Ik zat echt te kijken, want het was bijna niet te zien eigenlijk, de truc. Vond je het jammer, de truc?
1: Ja, ik vind het heel jammer. En dat heeft ook te maken met, normaal heb je bij een magic competitie, heb je dan tussen 7 en 13 minuten om dan een verhaal te vertellen. Want dat vind ik altijd het belangrijkste aan een nummer dat je zingt of een act die je laat zien.
0: Ja.
1: Dat je echt een verhaal vertelt en niet alleen maar illusies laat zien.
0: Ja.
1: Alleen dat was bijna onmogelijk. Ik kreeg 3 minuten, dus ik moest mijn hele act inkorten naar 3 minuten.
0: Maar we hebben goed nieuws.
1: Ja, zeker.
0: Dames en heren, nu op Horizon Televisie het moment dat we dadelijk uitgebreid kunnen gaan kijken naar je truc. Toch? Je gaat er wel een truc doen, hè?
1: Zeker, ja, tuurlijk.
0: En je kan kijken op Horizon Televisie. We hebben een nieuw systeem wat de camera's doet schakelen. En volgens mij komt het allemaal goed in beeld. Dus dat komt helemaal goed, Oliver.
1: Ik focus me vooral op die camera.
0: Ja, die camera moet je pakken. Ja, inderdaad.
1: Dan zal ik zo zeggen.
0: Heb je een beetje een leuke truc bij, of niet?
1: Nou ja, zeker. Ik ben hier natuurlijk bij de radio-uitzending, dus ik denk, ik moet er groots uitpakken. En met groots uitpakken bedoel ik letterlijk groots uitpakken. Dus ik heb extra grote speelkaarten meegenomen.
0: Extra grote speelkaarten. Laat even die camera zien. Ja, precies.
1: Is het
0: dames en heren.
1: Ja.
0: Daar gaat er mee gebeuren met die camera. En met die speelkaarten.
1: Super.
0: Goed. Gaan we dadelijk doen. Je gaat door naar de volgende ronde. Kun je al vertellen wanneer dit op tv komt, of niet?
1: Wanneer dat op tv komt? Volgende week vrijdag is de tweede ronde alweer te zien op tv.
0: Oké. Goh, nou goed, ik vind het leuk dat je er bent.
1: Ja, wederzijds.
0: Dadelijk gaan we even verder kletsen. En natuurlijk gaan we je bijpraten thuis met alles wat er in de regio te beleven valt. We hebben nog het een en ander te doen, dus ik ga maar heel snel door. En onder andere moet ik even een verzoekje draaien. Gooi Jan weer even iets draaien van de Alan Parsons Project. The Turn of a Friendly Card zou wel heel erg leuk zijn. Nou, even diep gezocht in de hitarchieven van Horizon. En natuurlijk komen we daar die notering uit de top 2000 tegen.

The Alan Parsons Project. Prachtplaat. At the turn of a friendly card hier in de show van de radio. Weer een leuk verzoekje binnen. Meteen maar even draaien. En daarna

0: Dat is ook bizar, Oliver. Dianne die zegt van goh, Jan, dat is precies een jaar geleden dat Oliver hier was. Na het winnen van het internationale Hans Klok trofee. Weet je dat nog?
1: Ja, dat weet ik nog.
0: Dat is een jaar geleden, man.
1: Zo ontzettend snel.
0: Oh, man. Het gaat helemaal nergens over. Ik pak er even een spannend muziekje bij. Even kijken.
1: Ja.
0: De kijkers van Horizon hebben het te lang gezien. Op dit moment vol in beeld onze Oliver. Onze... ja, illusionist, zo mag ik toch wel zeggen, hè?
1: Ja, dat mag.
0: Dat is eigenlijk officieel een goede woord, hè?
1: Zeker, ja.
0: Eigenlijk wel, hè? Nou, pak die kijker en verrassen.
1: Ik moest het vandaag groots aanpakken, kreeg ik te horen. Dus ik heb daarom ook extra grote speelkaarten meegenomen, zoals je kan zien. Erik Jan, ik heb hier allemaal verschillende speelkaarten. Dat laat ik gewoon aan jou zien. Door één voor één door het spel te gaan. Ik laat één voor één een kaart vallen.
0: Ja, inderdaad.
1: Vraag, Erik Jan, om bij jouw kaart stop te zeggen. Gewoon de kaart waar jij het gevoel bij krijgt van dit is mijn kaart. Zeg maar ergens stop. Deze kaart?
0: Ja.
1: Zeker weten?
0: Dat is hem.
1: Dit is de kaart van Erik Jan. Ik kan je zeggen, ik mag hem gewoon bekijken dit keer. Dit is in dit geval de harte 5. Wat ik ga doen, Erik Jan, is ik ga het hoekje afscheuren van die harte 5. Weet je waarom ik dat doe?
0: Nee.
1: Zo maak ik deze harte 5 een one-of-a-kind kaart. Er is maar één kaart op de wereld die precies eruit ziet als deze harte 5. Weet je wat ik ga doen met deze harte? Ik leg hem even hier op de tafel neer. Je moet heel goed opletten naar dit hoekje.
0: Ik kijk naar het hoekje. Ja.
1: Hou. Focus hierop.
0: Het hoekje, ja.
1: Wat ik mensen mee wil geven is dat als jij iets in je hoofd hebt, een droom, iets wat je waar wil maken, dan kan dat. In dit geval heb ik in mijn hoofd dat dit hoekje steeds kleiner wordt. Steeds kleiner en kleiner en kleiner. Ik focus me daarop, ik concentreer me daarop. En als ik iets in mijn hoofd heb en ik wil iets bereiken, dan geloof ik erin dat dat lukt. En dat stukje geloof kan iedereen toepassen in het leven. Dat stukje geloof maakt dat de kaart zo klein is geworden, dat het één molecuul is geworden.
0: Hè?
1: Het is
0: toch niet te geloven.
1: Nee, maar hij is niet weg. Hij is niet weg, Erik-Jan. Hij zit hier op mijn hand, de molecuul. Ik gooi hem nu naar jou te vangen.
0: Ja, heb ik hem nu? Ik heb hem. Ja, ik denk dat ik hem heb.
1: Ja? Nee, je hebt hem laten vallen.
0: Ik dacht, rap hem op. Ik zie hem ook niet liggen.
1: Rap hem op.
0: Wacht even. Moment. Ja, gooi hem nou weer terug.
1: Ja, dank je. Wat ik nu ga doen is, ik ga die molecuul vaak weer zichtbaar maken. Let op.
0: Het is nog niet te geloven.
1: En dit is het hoekje. En ik kan je natuurlijk wel zeggen dat dit hoekje is. Het kan zomaar een hoekje zijn. Maar ik wil eventjes bewijzen dat dit exact het hoekje is wat op deze kaart hoort. Dames en heren, dit is exact het hoekje wat op de kaart hoort. Ik wil nog één bevestiging van Erik Jan.
0: Oh,
1: is dit
0: man.
1: Exact het hoekje dat op de kaart past?
0: Ja, dat is hem.
1: Exact het hoekje dat op de kaart zit.

0: ik zit me gewoon nog steeds af te vragen hoe je dat nou deed, Olivier, moet ik eerlijk zeggen. Ik vond het wel echt heel spannend.
1: Nou, mooi. Dat is goed gelukt.
0: Ik heb hem gecheckt. Hij past ook echt dat hoekje. Het is ook echt het hoekje gewoon.
1: Het is dat hoekje.
0: Het is gewoon echt dat hoekje. Heb je nog een truc?
1: Heb ik nog een truc?
0: Je was net zo snel met die kaarten, ineens.
1: Ja, nou ja, weet je, de regel is altijd, laat één mooie verbazing zien en dat is het.
0: Oké. Nou, ik moet zeggen, je had hem wel echt wel te pakken.
1: Mooi.
0: Ongelooflijk, Dion. Hè? Ongelooflijk. Je kan het allemaal terugzien. We gaan het nog delen op social media. En dan kun je kijken hoe hij dat toch deed, onze Olivier. Hier te gast in de studio.
1: Heb ja, je ziet hoe je denkt dat ik het doe. Je ziet niet echt hoe ik het deed. Dat zou niet goed zijn. Nou, ik mag hopen. Dat mag ik niet hopen dat het niet het geval is.
0: Ja, heb je ook weer een punt natuurlijk. Nou goed, ik vind het heel erg gaaf. Leuk dat je er bent. We gaan even een bakje thee en een bakje koffie doen.
1: Wederzijds, lekker.
0: Even nog één ding, hè. Wat is nou het volgende wat je op het programma hebt staan?
1: Het volgende wat ik op mijn programma heb staan. Nou, ik ben momenteel bezig met het bouwen van een community op YouTube. Ik ben een nieuw territorium aan het onderzoeken. Ik wil heel graag het vloggen oppakken op YouTube. Maar dan op een originele manier. Door dus vloggend als illusionist mensen mee te nemen. Dus ik neem mensen mee backstage hoe het gaat. Hoe okay. Ik me voorbereid op optredens.
0: Maar
1: ik wil ook, ja, ik wil ook de illusies combineren met het vloggen.
0: Okay.
1: Dus dat is natuurlijk iets nieuws. Dat is heel spannend.
0: Ja.
1: Maar ik ben er wel keihard aan het werken.
0: Ja. Als mensen nou jou willen gaan volgen, hè, waar kunnen ze dat best even gaan kijken?
1: Het best kunnen ze dan gaan kijken op YouTube en dan gewoon mijn naam, Olivier Henning.
0: En dan?
1: Dan zien ze mijn dagelijkse vlogs. Ik heb hier ook mijn maat bij, die is ook hier aan het vloggen voor mijn kanaal weer.
0: Oké.
1: Dus,
0: Oké. Hoeven niks te missen.
1: Hè? Ja, ik kijk ze ook dagelijks.
0: Even een plaatje draaien, het goede doel.

0: Facebook. Vriend van de show. Ik zie er wel een keer gebeuren dat hij hier een keer radio komt maken met ons, Dian. Dat zit er gewoon een keer aan te komen. Henk Westbroek natuurlijk samen met zijn mattie. Tenminste, toen de tijd vriendschap natuurlijk. Het goede doel op de radio. Ja, Oliver, jij vertelde dat vloggen, dat wil ik eigenlijk doen met een speciale reden. Hè? Jij vindt het leuk om jongeren te inspireren, toch?
1: Ja, en dat doe ik op allemaal verschillende manieren. Ik vind het leuk om jongeren te inspireren door hele grote stukken hard te lopen. Ik heb laatst een ultramarathon gerend, 60 kilometer. Ja. Maar ik heb mezelf leren jongleren met 7 ballen. Ik heb mezelf leren piano spelen, gitaar spelen. Ik win de ene prijs naar de andere. En is dit nou de grote X-show? Nee, dit is juist weer dat ik mensen wil laten zien dat echt alles wat jij droomt, dat dat mogelijk is. Ja. Ik wil zo graag aan mijn leeftijdsgenoten vertellen dat nu niet het moment is om te feesten, maar dat nu het moment is om gewoon te werken en je dromen na te jagen. Ja. Dat je later ervan kan genieten.
0: Ja. De vraag is alleen, ja, hoe graag wil je iets? Ik bedoel, wat heb je er voor over om te bereiken wat je wil? Ik bedoel, Messi, voetballer. Ja, het is ook niet zomaar aankomen waar je dat hij zo'n voetballer is geworden natuurlijk. Ja. Het is heel veel oefenen. En nog een keer oefenen en veel meer doorgaan dan ieder ander.
1: Ja, dat is natuurlijk een heel lastig dilemma. Want je zou denken, ja, als ik maar blijf oefenen, dan lukt het wel. Maar als jouw... Als je het maar voor de helft wil, dat je denkt van ja, ik oefen wel elke dag, maar je zit er niet mee aan te denken als je op school zit, of je zit er niet aan te denken als je in de bus bent, dan wil je dit niet echt. Het moet echt je hele brein infiltreren. Je moet erover dromen, je moet er mee wakker worden, je moet constant dat in je hoofd hebben zitten van hoe verbeter ik dit, hoe ga ik dat leren, vandaag ga ik dit leren. En door die kleine stappen blijf je elke keer verbeteren.
0: Ja, ik denk dat ook wel dat het geheim is volgens mij. Of je nou zanger bent, of je nou gitaar wil leren spelen, wil leren voetballen of leren koken. Hoe graag je het wil doen, hoe vaak je het doet, hoe beter je wordt en hoe leuker het wordt natuurlijk ook.
1: Ja, je moet echt een obsessie ergens voor hebben. Ik denk dat gewoon wel.
0: Moet je er dingen voor laten? Zijn er dingen die je bijvoorbeeld wel graag zou willen, maar die je niet doet omdat je zo graag zo goed wil worden?
1: Aan de ene kant heb ik het heel druk. Maar aan de andere kant blijf ik altijd tijd maken voor mensen die belangrijk zijn in mijn leven. Mm. Tuurlijk moet je heel vaak... Ik ben nooit opgegroeid met grote vriendengroepen dat ik dan eruit ga. Dus dat mis ik überhaupt niet.
0: Nee.
1: Dus zou je er wat dingen voor moeten laten vallen? Ja. Maar je krijgt er superveel moois voor terug.
0: Ja.
1: Ik zit hier en dat vind ik prachtig.
0: Je lijkt me ook wel een beetje een eenpitter. Je hebt gewoon met jezelf zoiets van, nou, ik ga het gewoon realiseren. Tuurlijk is het leuk om met anderen te zijn en op stap te gaan of iets leuks te ondernemen. Maar in mezelf, in mijn eentje, kan ik me goed vermaken.
1: Ja, zeker. Ik ben natuurlijk als enigszins opgegroeid. Dus dat heb ik ook geleerd als enigszins om mezelf altijd te kunnen vermaken.
0: Ja.
1: Dus dat had ik altijd alleen met de Lego te spelen of alleen een YouTube-video te maken. Ja. De eerste video maakte ik toen ik 11 was. Dan zit je weer alleen te editen. Maar ik moet ook niet vergeten dat ik natuurlijk een select aantal hele goede vrienden heb gemaakt over deze periode.
0: Ja.
1: En dat mijn ouders mij altijd vanaf begin af aan supporten in wat ik ook doe.
0: Ja.
1: Het schommelt heel erg van links naar rechts, want ik ben nu heel erg met vloggen bezig. En tegelijkertijd die illusiecarrière. En ze staan, wat ik ook doe, ze staan altijd achter mij.
0: Dat is wel leuk. Trouwens, want wie ik mis, je vader, want die is er eigenlijk altijd bij. Die zag ik trouwens vrijdag ook niet. Vrijdag had je coach bij, hè?
1: Klopt, ja. Ja. Dat was mijn coach. En toen was papa volgens mij op zakenreis, precies toen die uitzending was. Dat was heel toevallig.
0: Kwam zo uit.
1: Ja.
0: Ja. Wat zei hij toen hij het gezien had?
1: Mijn coach of papa?
0: Je vader.
1: Ja, hij was natuurlijk... het is een emotioneel moment, want je zoon staat natuurlijk gewoon op internationale tv.
0: Ja.
1: België en Nederland.
0: Ja.
1: Dus hij vond het heel mooi om te zien.
0: Ja, je vader, ik heb een paar keer gesproken. Hij is zo waanzinnig trots op je. Hij leeft zo in zijn enthousiasme mee. En natuurlijk je moeder ook. Want ja, wat zei zij toen je op tv was geweest? Mams.
1: Wat mama zei, ja. Mama die was natuurlijk in het moment ook daar. Ja, ik kan niet meer zeggen dan dat ze super trots zijn op hoe ik het gedaan heb.
0: Ja, dat mag je ook zijn hoor. Ik vond alleen dat het van de tv kwam. Volgens mij deed het niet helemaal recht aan jouw echte act. Omdat het zo geknipt was.
1: Klopt.
0: Het was ook heel moeilijk te volgen hoor, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, klopt. Ik had voor Got Talent speciaal een hele andere act gemaakt. Een hele andere verhaallijn.
0: Ja.
1: Want de act waarmee ik in de competitie stond, dat waren 7 minuten tot 12 minuten acts.
0: Wow.
1: En dan vertelde ik een hele emotionele verhaallijn over het tot leven komen van de natuur. En dan deed ik alles met blaadjes. Alleen daar was geen tijd voor. Het moest allemaal tak, tak, tak, tak.
0: Ja, ja.
1: 2 minuten, onder
0: jammer,
1: 2
0: dat,
1: minuten.
0: Hè?
1: Ja. Ik had eerst een act doorgestuurd en dat was dan te kort volgens de productie.
0: Ah,
1: dan moest ik het weer inkorten en allemaal effecten mochten niet. Dus het was een hoop, een grote klus om uiteindelijk iets voor elkaar te krijgen op het podium.
0: Ja. Word je nou op straat al herkend of niet?
1: Ja, ik was wel vaak herkend, vaak dan leeftijdsgenoten. Hey, tovenaar! Hey,
0: we zijn tovertruc!
1: Ja, ja, ja, ja, dan. En dan fiets ik snel weg natuurlijk. Ja, ja, ja. Ik ben weg.
0: Mensen zijn zo. Ja, ik heb ook
1: maar, ergens is het gewoon goed nieuws dat mensen mij überhaupt herkennen. Hè? Of het nou negatief of positief is, ik word wel gezien.
0: Dat, en is, dat is wel natuurlijk.
1: Dat betekent dat het werkt.
0: Ja, dat is wel. Dat is wel. Ja, televisie is dus heel raars. Ja. Sowieso social media, ook met filmpjes of zo. Jan en ik hebben het ook altijd. Als wij in Eindhoven of door de stad lopen, we ook heel vaak aangesproken door iets wat we dan ooit een keer gedaan of gefilmd hebben. En toch is het wel leuk eigenlijk, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Goh. En nu de vlogkanaal, dat is ook weer een nieuw hoofdstuk in je leven natuurlijk.
1: Weer een nieuw hoofdstuk inderdaad. Het hoofdstuk is inderdaad eigenlijk al begonnen voordat ik begon met goochelen. Nooit afgemaakt.
0: Ja.
1: En nu probeer ik het gewoon samen te combineren tot iets nieuws wat nog niemand doet in Nederland.
0: Hartstikke mooi, man. Even een plaats.

0: Oliver, ik wil je even bedanken voor je komst naar de studio. Fijn dat je er was, man. Nou ja, zit ik nou ook in je vlog.
1: Zeker weten, zeker weten.
0: Ik zal er een filmpje van maken, uiteraard van 20 seconden.
1: Nee.
0: Zal
1: maak
0: ik niet doen.
1: Tenminste 30 van als je het niet.
0: Je hoeft niet weg, blijf lekker hier. We gaan daar een spelletje spelen. Raad waar die staat.
1: Oké, gezellig.
0: Ja, ja. Je mag, nee, je mag niet meedoen, want je hebt de aanwijzing waarschijnlijk al ergens op het scherm zien staan. Sorry. We gaan naar het nieuws van 12 uur. Daarna zijn we vlug bij je terug.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: De statie van

0: adres. Valkenswaardse gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Beststraat. Mooi, op de statie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de Straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in het noorden en midden van het land. Regenbuien, waarbij ook harde windstoten voorkomen. En ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog. In de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Jan de Sterke.
6: Ja, goedemiddag. Welkom in het tweede uur van de show van de radio. Ik hoop dat je er klaar voor bent. We gaan dadelijk een heel spannend spel spelen. Te winnen een heerlijke, echte, lekkere fly.

0: Natuurlijk Django Wagner op de radio. En amigos para siempre.
1: Bereid je voor. Op het spannendste radiospel van Zuidoost-Brabant. Op het spannendste radiospel van Zuidoost-Brabant.
2: Ja, die drie grote palen, hè?
3: Misschien een muziekbankje net voor de spoorwegovergang.
2: Ja, nou denken we dat hij even bij de spoorboom staat.
3: Ik denk dat John op de Haan op de weg staat bij de reclamebord.
2: Ja, dat denk ik best goed. Ja!
1: Raad waar die staat.
0: En we gaan eens even kijken of we hem aan de telefoon hebben. Onze raad waar die staat, koning. John? Hallo?

0: heerlijk. Hé, Dion?
1: Ja, hè? Ja, die vlaaien zijn altijd heerlijk die we weggeven.
0: Maar ja, Dion, denk je dat we iets kunnen ritselen bij Bakker de Jong? Zullen we, ja?
2: Bakker de Jong is niet te
0: vrouwen. Dames en heren. Het is zondagmiddag 12 uur geweest. En het is er tijd voor. Raad waar die staat. John, nou, is hij makkelijk of moeilijk vandaag?
1: Nou, ja, ik denk dat hij wel te doen is. Ja. Het is momenteel alsof de duvel ermee speelt. Op het moment dat ik in de uitzending kom, begint hier op de zon te schijnen. Dus
0: oké, dat is mooi.
1: Lekker weer hier.
0: Nou, ja, ga ik het vandaag wat spannender maken, want ik heb hier iemand die samen met jou die quiz gaat doen. Mag ik je even voorstellen aan Oliver? Komt hij, hè?
3: Hallo,
0: of komt u de telefoon op zijn olie? Of Oliver, anders hoor je John waarschijnlijk niet. Even kijken, komt u de telefoon op? Ja, verschillende knopje, kun je hem harder of zachter zetten. Daar, knopje, zachter, zo, even kijken, ja. En dan zeg je, hallo John, zeg maar even
3: hallo John.
1: Hallo.
3: Goedemiddag.
1: Ja. We gaan een spelletje spelen, had ik begrepen.
3: Ja.
1: Ik ga wat aanwijzingen geven en als de mensen denken, de luisteraars denken te raden waar ik sta, dan kunnen ze bellen naar de studio. En dan kunnen ze ook weer zo'n overheerlijke fly winnen van echte Bakker de Jong.
3: Heerlijk. Ja, ik heb er hier en, al een aantal weg zien vliegen net in de studio.
1: Ja, die flyen die gaan hard hoor. Dat zijn echt hele goede flyen. Ik zal maar meteen beginnen met de eerste aanwijzing. Dat is misschien wel makkelijk voor de luisteraars. Dat is, ik bevind me vandaag in één van onze dorpen. En één van onze dorpen betekent dus in één van onze gemeentes waarvoor wij uitzenden. Dat kan dus zijn in Kranendonk, Valkenswaard of Vezeleende. En ik sta vandaag in het centrum van één van deze dorpen. Het ziet er hier behoorlijk kleurrijk uit. En van verre lijkt het wel een beetje op een bonte kermis.
0: Ja, dan moet jij zeggen, goh John, dat lijkt me wel moeilijk. Of zoiets.
3: Goh John, dat lijkt me wel moeilijk.
0: Goed gedaan.
1: Goed gedaan. Nou, het is helemaal niet moeilijk.
3: Ja, dat kan elk dorp zijn, toch?
1: Het kan elk dorp zijn en ik sta in het centrum van het dorp. En letterlijk in het centrum van het dorp.
0: En de zon schijnt er, dat is ook niet overal natuurlijk.
1: De zon schijnt er en ik kan er wel bij zeggen, ik sta hier bij een rare vogel. Een soort vogel die in een andere gemeente meer bekend is.
0: Ja. Ja, hier in Maarezen schijnt op dit moment niet de zon. Dus hij staat niet in Maarezen. Hij staat niet in Maarezen, dat weet ik gewoon.
1: Nee.
0: Nou, 040-206-43 als u enig idee heeft waar onze zon staat. Het spel is officieel begonnen! Vond je het spannend?
3: Ik vind het wel spannend, ja.
0: Ja? Ja. Oh, wacht, we hebben al een beller, John. Zullen we even kijken wie we aan de lijn hebben?
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja, wij ook. Zeg maar even hallo tegen de luisteraar.
1: Hallo.
4: Met Sander Scheer.
1: Dag Sander.
4: Ik denk misschien bij de kraanvogel in het centrum van Budel.
1: Nee, dat is niet goed. Nee.
0: Sorry Sander.
1: Ja.
0: Doei. Hij klonk een beetje teleurgesteld, vond je ook niet?
3: Ja, hij was meteen weer gevlogen.
0: Een beetje in de dip zat hier eerder. 040-206-43. Heeft u enig idee waar onze John staat?

0: Rood.
1: Gerard, goedemiddag. En wat denk jij?
0: Ik denk dat John in Heven staat bij de kunstroute.
1: John.
2: Nee, is wel wakker, maar je staat niet in Heven. Dat is niet goed.
1: Sorry.
0: Oké, okay, dank je. Hoi, hoi.
1: Ik zit me af te vragen waar vreemde vogels staan in de regio. En ja, we spelen raad waar die staat. John ergens verstopt, de zon schijnt er. En je zag toch een rare vogel, John? Of wat zei je nou weer?
2: Ja. Alleen het is wel zo, deze vogel staat hier maar tijdelijk.
1: Tijdelijke vogel. Een tijdelijke vogel. Als je enig idee heeft te winnen een lekkere fly bij Radio Horizon, waar je thans aan luistert. En veel drukte in de studio, gezelligheid, daarom zat ik niet op te letten. En miste ik even dat er dubbele nieuwslezers waren. Sorry, die zaten door elkaar heen. Nou ja, goed. Als u enig idee waar John staat, pak even de telefoon en dan neemt Oliver op. Dat is wel leuk. En dan krijgt u een echte illusionist aan de telefoon. Dat doe je wel even, Oliver, hè?
3: Ja, dat doe ik ook.
1: 040-206-3040. Ja, waar zou die staan? Is het de grote vogel, John, of niet?
2: Ja. De vogel is groter dan ik zelf ben. Dus het is een behoorlijk uit de kluit gewassen vogel. Hij staat hier tot en met 25 oktober. Kun je hier van deze vogel komen genieten. Hij staat ook bij zijn nest.
1: Ja.
2: En ze hebben hier het lijkt wel een soort doolhof omheen gebouwd. Dus het is een beetje een opvallende verschijning hier in het dorp.
1: Ja, Oliver maakt terecht de opmerking. Het is misschien wel de vogel uit Ed van de Pettenflat.
3: Puk van de Pettenflat.
1: Puk van de Pettenflat. De krullenvaar.
3: Dat is ook zo'n rare vogel.
1: Dat is ook een hele rare vogel. Nou is John ook wel een rare vogel.
3: Ik was bang voor die vogels.
2: Deze vogelsoort die is in een ander gemeente meer bekend.
1: Oh, okay. We hebben de beller volgens mij. Ja, Oliver, daar staat het naam, moet je even zeggen. Welkom, meneer of mevrouw.
3: Welkom. Gerard.
0: Ja.
1: Welkom, Gerard.
0: Oh, ik dacht misschien dan in Leenderstrijp.
1: Ja.
3: Leenderstrijp.
2: Nee. De gemeente helaas. Is wel goed, alleen het is niet in Leenderstrijp. Helaas.
1: Ah, sorry Gerard. Sorry. Het
3: is steeds warmer.
1: Ja. Dat John dan zegt, nee, John, dat moet wel een beetje liever tegen de luisteraar zijn.
2: Ja, het is gewoon niet goed. Ik bedoel, zo simpel is het.
1: Ik wil je heel streng bent.
2: Ja, nou ja, goed, ja. Ik bedoel,
1: heb je wel lekker geslapen verder?
2: Ik heb lekker geslapen. Oh, het gaat wel om een overheerlijke fly die ik kan winnen. Dat moet wel goed zijn natuurlijk. Ja. Hè? Daar gaat het natuurlijk wel om.
1: 040-206-3040, waar staat John? Kun je nog een aanwijzing geven? Oh, we hebben nog een bellen. Wacht even. Oliver.
3: Ja, dat is Sander. Dat hoor ik alweer.
1: Sander,
3: welkom.
1: Dag Sander.
4: Zit hij dan misschien bij Vogel in Leende dan?
1: Een vogel in Leende. Ja.
2: Nee, ik heb geen vogel in
1: Leende
2: gezien.
1: Nee, geen vogel in
2: Leende. Ook niet goed, nee.
3: Er wordt keihard gestreden voor de fly.
2: Ja.
3: Maar hij is
1: sorry,
3: niet.
1: Sander.
2: Ja. Ik kan er nog wel even bij vermelden.
1: Ja.
2: De makers die mij gemaakt hebben hier wel behoorlijk wat tijd in mee bezig geweest zijn.
1: Veel werk. We hebben nog een beller.
3: We hebben nog een beller en ik voel een vibratie die luidt naar Margriet.
1: Margriet!
5: Hallo.
1: Goedemiddag, welkom. En?
5: Hi.
1: Wat denk jij, Margriet?
5: Bij cultuurevenement Deze Leende.
1: Ja, dat is een ruim begin natuurlijk.
3: Cultuurevenement Deze Leende.
1: Dat is een ruim begin natuurlijk. Ja, John. Toch?
2: Ja, het is allemaal wel warm, maar het gaat me om een specifieke plek waar ik ben.
1: Het gaat om de specifieke plek waar je bent, dat is het.
2: Ik bevind me dus in een van onze dorpen. Ik sta letterlijk in het centrum van het dorp en het ziet er hier behoorlijk kleurrijk uit.
1: Ja. Ja. Ziet er maar een chocola van te maken, Oliver. Volgens mij hebben we weer een beller.
3: Ja, Peter.
1: Welkom. Peter.
6: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Peter. Wat denk jij?
6: Ik denk in het centrum, in het midden van Sterksel.
1: Sterksel. John. Hallo John.
2: Ja, ik ben er. Ja, vertel verder.
6: In het centrum van Sterksel, dat bij tegenover de kerk, door zowat.
2: Ja, dat is inderdaad helemaal goed. Yes!
1: Peter, heb je gisteren veel gedronken of zo?
6: Gisteren veel gedronken?
1: Ja, er staat een Sterksel. Er staat wel iets voor de kerk, maar dat is geen vogel, Peter. Dat is een os.
7: Ja, ja. Ja, dat is het symbool van sterkste.
1: Overruimte. John, vertel eens letterlijk, wat zie jij om je heen?
2: Als ik om me heen kijk, dan zie ik werkelijk een hele hoop breiwerk. Het is allemaal kunstwerk is gemaakt aan elkaar gebreide lappen stof, zeg maar.
1: Ja.
2: Het is een soort van labyrint wat ze hier gemaakt hebben met een hele groot nest van een kraanvogel erbij. En ja. Dat heeft alles te maken met dat je hier heerlijk kan genieten van het kunstsmullen in dit geval ook in de Sterksel.
1: Ja. Ben jij al wezen kunstsmullen, Peter?
7: Nou, ik smul liever van lekker
1: blauw. Dan kun je smullen. Hey, ik ga veel liever lekker smullen zelf. Ja, veel beter, dat zou ik ook doen.
7: Echt smullen, hè?
1: Ja, echt smullen gewoon. Echt. Ja. Als je je vingers ermee aflikt.
7: Heerlijk.
1: Oh, heerlijk. Welke smaak vlei ga je nou uitkiezen?
7: Abrikozen.
1: Abrikozen, toch?
7: Graag.
1: Ah, heerlijk. Nou, goed. Dat komt vast helemaal goed.
7: Zeker.
1: Ja, kunnen we nog een plaat voor je draaien, Peter?
7: Dat mag. Doe maar een van Bruce Springsteen.
1: Bruce Springsteen gaat hij dat zeggen. Bruce Springsteen. Heb je een bepaalde voorkeur voor een bepaalde Bruce Springsteen plaat? Of zeggen we nou eigenlijk Jan Vels goed?
7: Nee, absoluut niet. Want ik vind het allemaal mooi. Dat is zo'n... eigenlijk een ondergewaardeerde zanger, vind ik. Het wordt eigenlijk te weinig gedraaid.
1: Echt waar?
7: Ja, vind ik wel.
1: Krijgen we dan moppers gewoon?
7: Nou, nee. Dat durf ik niet.
1: Nee. Maar je hebt wel een punt. Ik vind ook wel dat veel meer Bruce Springsteen op de radio mag. Ja, goed. Zullen we dan de River doen?
7: Oh, helemaal goed.
1: Die is helemaal goed, hè? Goed. John, mag ik je even bedanken voor je inspanningen weer voor vandaag?
2: Ja, en graag tot over 2 weken.
1: Ja, tot over 2 weken. En maak er een fijne dag van, hè?
2: Dat komt goed.
1: Oké, dag John.
2: Dag.
1: Dag. Dag Peter.

0: inderdaad muziek samensteller van het radioprogramma bedacht dat wij dat iedere week een keer voorbij moeten laten komen. Ik weet ook niet waarom. Dian,
1: ja.
0: Hoe was jouw avond gisteravond?
1: Mijn avond was gisteravond?
0: Ja.
1: Ja, heel lekker.
0: Een leuke avond gehad.
1: Ik was gezellig met Jordan alleen thuis.
0: Oh, dat is ook mooi.
1: En we hebben van alles gekeken wat we samen leuk vonden. En we hebben zitten knutselen. En ik heb ook nog een klein beetje gestreken en de was erin gedaan. En ik ben even naar mijn vader geweest. Ja, ik heb een lekkere avond gehad.
0: Gewoon een relaxte avond.
1: Ja.
0: Gisteren in de morgen waren daar optredens. En zo was er onder andere ook Sonic Temple. Die voor het eerst na 32 jaar weer in de oude samenstelling op het podium stonden. En een van de mensen die daar aan mee deden. Natuurlijk de fondszanger René Vos. En mijn broertje die heeft daarin gedrumd. Ik was gisteravond, moest ik draaien. Ik had een draaiklus. Ik stond in Gelder op een feest te draaien. Dus ik kon niet gaan kijken helaas. Baal ik wel van.
1: Ja, dat snap.
0: Maar vanmorgen bij het ontbijt liet Steven wat filmpjes zien. En zo liet hij ook zien hoe René Purple Rain deed. Nou, dat deed hij echt geweldig goed gisteren.
1: Ik denk ook dat hij goed kan zingen.
0: Die kan echt goed zingen. Ja, zo Steven, maar hij vertelde ook van alles bij. En voor de bezoekers van het evenement gisteravond was daar was het gewoon hartstikke leuk. Er was ook de Second Hand Band, die hebben ook op het podium gestaan. En al met al kijkt iedereen met een heel goed gevoel terug op een leuke avond in De Borg. Complimenten voor de organisatie.
1: Leuk.
0: Mag wel ook een keer gezegd worden.
1: Zeker.
0: Maar de Purple Rain, ik hoorde René Vos dat zingen vanmorgen. Ik dacht, ja, dat wordt eigenlijk ook alweer eens een keer tijd om die weer op de radio te draaien. Het is ook een van jouw favorieten, hè?
1: Zeker.
0: Staat die in top 3 of in je top 10?
1: Nee, mijn top 10.
0: Top 10.
1: Maar dat komt met name omdat ik de film zo indrukwekkend vind.
0: Indrukwekkend.
1: Ja, dat heb je. Als je een film hebt gezien die je geweldig vindt, dan blijft een liedje blijft daar dan bij horen.
0: Welke film bedoel je dan?
1: Ja, Purple Rain.
0: Oh.
1: Het is een film, hè?
0: Oh ja, dat is waar ook.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we maar even draaien. Heerlijke plaat, hè? Hoog in de top 2000 alle tijden. En het is gewoon zo'n plaat waar je de radio even wat harder bij moet zetten. Prince.

uit Minneapolis. Helaas veel te vroeg van ons heen gegaan. Maar wat een muziek die man gemaakt heeft, man. Dat gaat helemaal nergens over. We draaien hem hier om 4:30 in de show van de radio. Wat leuk dat je luistert. Een bewogen uitzending vandaag. Maar wel gezellig. En qua muziek gaat het alle kanten op, zoals je van ons gewend bent. Soms een beetje oud, soms een beetje nieuw, soms een beetje Nederlandstalig. En heel soms een klein beetje kippenvel.

0: van Purple Rain voor Prince. Ik vind I Will Die For You veel mooier. Ja. Nou, die zullen we dadelijk draaien. Eerst even een stukje Hildo Goebbels. Even lachen.
1: Ongelooflijk toch dat twee volkeren die dezelfde taal spreken zo verschillend kunnen zijn. En wij zeggen bijvoorbeeld amai. En jullie zeggen nou. Wat bij jullie lopen is, dat is bij ons rennen. En wat bij ons stappen is bij jullie uitgaan. Terwijl dat stappen bij ons lopen is. Wij zeggen blijten, jullie zeggen huilen. Iemand een drankje geven, dat heet bij ons trakteren. En daar heb ik nog geen Nederlandse vertaling.

0: De man heeft een onuitspreekbare achternaam.
1: The colors of the rainbow, so pretty.
0: Dus ik houd gewoon bij zijn voornaam Israël, als je het niet erg vindt. Eindhoven is op dit moment een zeer sportieve stad. De marathon van Eindhoven in volle gang. Zowel mijn dochter als haar vriend, die doet ook mee, Jan.
2: Oh, leuk.
0: Dat is toch wel knap, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja, Rick doet de halve marathon en Fleur die doet een kwart. Ik vind het toch wel knap.
2: Ja,
0: dat zijn een hoop kilometers, hoor.
2: Heel knap.
0: Pokkeit lopen. Zo'n halve marathon is volgens mij 22 kilometer. De hele is 44. En dat in een flinke draf, dat afleggen, is wel heel knap.
2: Ja.
0: Dus Eindhoven is bomvol. Ik was gisteren even in Eindhoven en het valt me dan op. Er is dan een hele nieuwe wereld gaat er voor je open. Want er was gisteren natuurlijk ook al, werd er al gelopen. En ja, er zijn echt een hoop enthousiasme en ook gezellige sfeer in het centrum van Eindhoven. En vandaag zal het niet anders zijn. Mocht je naar Eindhoven willen, pak alsjeblieft de trein. Want met de auto is het gewoon niet te doen. Echt heel druk in Eindhoven. Marathon van Eindhoven, ja. Bijzonder evenement en zeer leuk om dat te zien. Maar nog leuker om mee te doen. Maar volgens mij moet je er wel trainen. Zou jij dat kunnen trouwens?
2: Nee.
0: Niet?
2: Nee.
0: En een kwart? Dat is 10 kilometer. Dat is net zoiets als een vierdaagse.
2: Nee, ik ga dat niet doen.
0: Je gaat het niet doen?
2: Nee.
0: Je klinkt een beetje als een soort van allergie, nee, om daar aan mee te gaan doen.
2: Nee, dat is gewoon niks voor mij. Ik zoek er niet en ik heb daar geen zin in en ik kan mijn eigen daar niet toe zetten.
0: Nou,
2: nee.
0: ik ben het hele wat je weet.
2: Ik doe andere dingen.
0: Niks voor mij.
2: Ik doe andere dingen. Mag ook toch?
0: Wij doen andere dingen. We doen
2: bijvoorbeeld. Iedereen hoeft toch hetzelfde te doen?
0: Pannenkoeken eten, doen wij bijvoorbeeld.
2: Ja, of iets anders.
0: Of iets anders.
2: Maar ik ga niet mee. Ik ga lopen.
0: Het klinkt alsof je een enorme weerstand hebt, maar het lijkt me wel heel erg gezellig om daaraan mee te doen.
2: Ja, je kunt er toch naartoe gaan gewoon.
0: Dat wel natuurlijk, als je zin hebt.
2: Ik ben jarenlang naar de Kennedy-mars gegaan, maar ik heb niet één keer meegelopen.
0: Nee.
2: Maar ik vond het geweldig.
0: De
2: en
0: sfeer.
2: Ik vond het juichen en te roepen en ik was enthousiast, maar ik ga niet zelf lopen.
0: Nee, nee, nee. Moeten we niet onze weerman gaan bellen?
2: Ja, kan.
0: Doe even, ik pak even een muziekje erbij. Dan gaan we even bellen met onze weerman. Even kijken of hij heel sportief aangelegd is. Misschien is Jan wel heel erg van een marathon. Zou kunnen, kan me er niks meer voorstellen. Maar goed, je weet het niet. Hij heeft wel vaker verbaasd, onze Jan. En het is 12:15 en we zijn gewend om dan even een intelligent gesprek op hoog niveau te gaan plaats laten vinden hier op Horizon. Van intellectueel tot intellectueel. ik ben benieuwd wat hij aan het doen is. Het is altijd leuk om even met Jan te kletsen. En dat onder het toezicht ook van Wilfred, die is vandaag hier. Een van onze technische mensen die even meekijkt hoe wij dat hier allemaal doen in het programma. Hij vraagt zich af, hoe komt het toch allemaal kapot? En daarom zijn we mee te kijken natuurlijk. Je denkt dat het aan mij komt, maar het is niet aan mij. Het ligt niet aan mij. Jan!
3: Goedemiddag, Mion.
0: Hoe is het, jong?
3: Ja, goud.
0: Goud, gelukkig. Wat voor weer heb jij nou?
3: Op dit moment kijk ik de zon in.
0: Ja, mij ook.
3: Ja, maar niet zo lang.
0: Oeh. Bij jou dan, of hier?
3: Nee, bij jullie.
0: Oh.
3: Bij jullie komen nog wat buien over.
0: Ah.
3: Dus ik zit al aan de achterkant.
0: Oh, Jan. Nou, wij hebben namelijk hier in Eindhoven, is de marathon van Eindhoven gaande.
3: Ja.
0: Duizenden sportievelingen zitten in het centrum van Eindhoven. En ja, we hoopten eigenlijk dat we vandaag een beetje droog zouden houden, Jan. Maar dat gaat niet gebeuren, begrijp ik.
3: Nee, vanmiddag en later in de middag wordt het wel droog. Kijk, bij mij begint het nu al wat de zon er al door te komen. Hele dikke grote witte wolken nog steeds.
0: Ja.
3: Alleen, dit is een depressie. Het zou allemaal wat storm worden. En allemaal code geel en alles was al afgegeven. Maar nee, werkelijkheid is gewoon windstil.
0: Ja, Jordan zou eigenlijk gisteren gaan kanoën. En moeder Lief, die zei vrijdag, liever zou je dat wel gaan doen, want het wordt morgen vreselijk slecht weer.
3: Nou, ja,
0: prachtig weer gehad gisteren. Prachtig, de zon, geen druppel gehad.
3: Ik heb al meteen, ik heb op verschillende forums al gezien, dat ze allemaal zeiden, harde wind, dit, dat, code geel, jongens. Helemaal niks. Had ik meteen al gezegd tegen ook die mensen, jullie schrijven allemaal dingen dat wat niet klopt. Maar goed.
0: Mama heeft geen pluspunten gescoord gisteren. Dat is duidelijk.
3: Zeg je?
0: Mama heeft er geen pluspunten mee gescoord gisteren dat ze het kano afraden. Terwijl het prachtig weer was.
3: Ja, nou daarom.
0: Jan,
3: het is altijd maar afwachten, hè?
0: Heb jij wel eens meegedaan aan een marathon?
3: Nee.
0: Zou dat iets voor jou kunnen zijn, Jan?
3: Nee.
0: Nou, voor ons ook niet. Nou, dan hebben we dat ook weer. Is er wel een sportief evenement of toernooi waar je wel ooit aan mee hebt gedaan, Jan?
3: Vierdaagse, dat heb ik vroeger heel veel gedaan met school, maar verder niet echt, nee. En ik ben ook wel eens een keer, ik heb het trouwens gisteren gemist, maar gisteren was er namelijk ook een survival run bij ons in de omgeving.
0: Een survival run?
3: Ja.
0: Oh, wat leuk.
3: Sorry.
0: Ja, en, gezondheid.
3: Daar zou ik ook nog heen te filmen, maar dat is niet ervan gekomen gisteren. Maar
0: Survivor.
3: Ik had ook eens een keer een dagje van even thuis.
0: Survivor, is dat van een verf, dat ze verf over je heen gooien?
3: Nee joh. Dat is, een survival run. Dat is, dan ga je door de sloten, door de weilanden heen, lopend. En dan door de modder heen. Ja, dan moet je klimmen en dan moet je van alles en af wat.
0: Ja, ja. Oké, wat leuk. Heb je dat wel eens gedaan dan?
3: Ik heb, gisteren ben ik eigenlijk de hele dag een beetje thuis geweest. Van alles een beetje met vernieuw bezig geweest. En je hebt boodschapjes gedaan. Dat is mijn doel gisteren.
0: Oké. Ja, goed, je kan wat doen hebben natuurlijk. De komende dagen qua weer, Jan. Wat zit er eigenlijk aan te komen? Wat zit er even vast? Wat?
3: Nou, eerst nog even 2 dagen dat we dus nog echt nog regen hebben. Nog steeds regen en ook nog redelijk wat wind. Dat zit nog tot en met woensdag. En dan slaat het om en dan krijgen we hele mooie herfstdagen. En dan gaan we weer op naar de 16, 17 graden.
0: Oké. Dat is wel een goede temperatuur.
3: Ja, dat wordt op zich, dat lijkt hartstikke goed weer te gaan. Dus zo zit het eigenlijk een beetje in elkaar van de week.
0: Goh, oké. Ga je nog iets leuks doen vandaag? Of,
3: Ik moet nu mijn fiets pakken en ik moet eigenlijk naar mijn zoon. Maar om 2 uur begint de Formule 1.
0: Oké. Oh, dat wordt spannend.
3: Dus daar ga ik heen en daar ga ik even zien. Dus met een elektrische deken achter mijn fiets.
0: Je hebt nogal een eng hoesje. Gaat het wel goed met je?
3: Ja, ik heb een beetje kriebelhoest.
0: Kriebelhoest?
3: Jan, ja, ik heb een collega die was een beetje ziek en daar heb ik wat, denk ik, in de omgeving gewerkt. En nu heb ik ook wel last van kriebelhoest.
0: Oké, wacht even, ik heb hier een tandartsassistent en die weet daar alles van. Misschien dat zij een goede tip voor je heeft. Even kijken, iets tegen kriebelhoest, mevrouw.
2: Nee, ik lees gewoon altijd overal veel drinken.
0: Veel drinken?
2: Geen alcohol.
3: Ja,
2: hè?
3: Nou ja.
0: Geen alcohol. Dat, oh, wacht even. Nee. Ze beginnen met leuk nieuws en dan worden meteen geen alcohol. Zo jammer dit.
3: Ja. Nou goed, Erik Jan.
0: Ja.
3: Ik moet eigenlijk nu verder, maar anders dan kom ik niet op tijd op weer in Marum. Ik moet nog wel even een half uurtje fietsen.
0: Oh, wat moet je daar gaan doen dan?
3: Ik ga Formule 1 kijken bij mijn zoon.
0: Oh ja, dat heb je net verteld. Sorry. Ja. Wat is jouw voorspelling trouwens voor de Formule 1 vanmiddag? Wat denk je dat er gaat gebeuren?
3: Ja, het is altijd moeilijk. Het is de laatste tijd heeft Max weer een beetje de overhand. Maar ik weet het niet. Hij ligt nu ook weer op koppositie. Maar ja, dat kan van alles gebeuren. Ja. Ik kan weer van de baan afschieten of iets dergelijks. Het heeft natuurlijk wat regenachtig daar. Dus het kan van alles gebeuren daar. Het
0: kan van alles gebeuren, zegt Jan. Nou, Jan, ik wens jou heel veel plezier met je zoon en Formule 1 vanmiddag.
3: Kom goed.
0: En we spreken elkaar volgende week weer, Jan.
3: Ja, tot volgende week.
0: Groetjes, hè.
3: Yo, hoi.
0: Doei. Dag, Jan. Bye.

0: dames en heren, zijn toegekomen aan het hoogtepunt van de show. Dit is tijd voor Diannes keuzenplaat. Ja. En al de spannend dat ze weer uitgezocht heeft. Heb je enig idee al?
1: Ja, ja, ik weet het al.
0: Oh, wat dan?
1: Louise van Clouseau.
0: Louise van Clouseau? Ja. Nou, die ga ik dan zoeken en dan ga ik die daar voor je draaien. Vind je dat goed?
1: Is het te moeilijk?
0: Nee.
1: Oh, oh, oh.
0: Had ik niet aanzien komen, Dianne. Oh. Had ik niet aanzien komen.
1: Oh ja, dat gaat zo met mannen en vrouwen, hè?
0: Dankjewel. Een aangename verrassing.
1: Ja, wel een aangenaam leuke ook nog.
0: Ja.
1: Oh, dat valt mee deze keer.
0: Ja, valt zeker mee.
1: Ja.
0: Hij zit eraan te komen. Eerst het reclame, het nieuws van 1 uur en daarna zijn

0: iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met aanvallen op olieinstallaties in Rusland. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werden onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. En volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op en vanaf morgen wordt er gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd er op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937 toen ze opsteeg op Papua-Nieuw-Guinea. Daar raakten zij en een navigator de weg kwijt en zijn ze waarschijnlijk in zee terechtgekomen. Het weer in het noorden en midden van het land had regenbuien, soms gepaard met onweer. Later vanmiddag droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt, maar wel droog bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Erik Jan de Sterke.

als keuzenplaat. Speciaal voor haar gedraaid, zo vlak voor het nieuws, zei ze... nou, ik wil wel Clouseau en Louise. Plaatje komt uit 1990. En daarmee heet ik je welkom in de derde en laatste uur van de show van de radio op deze zondag. Wat leuk dat je luistert. Hier is Wave van Mr. Props.

0: Jeetje zeg.
1: Plaatje komt uit 2007 gewoon. Relax, Mika op de radio hier in de show. En relax, take it easy. Na die prachtige plaat van Luigi Fonsi. Suzanne Freek, de pijnstiller. En Never Gonna Give You Up van Rick Astley. Ja, 5:30. En ik neem je mee terug naar 1984.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door het oudste en gezelligste uitgaansgebied van Valkenswaard.
1: Dit was het voor vandaag. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Op zaterdag en zondag tussen 11 en 2. Dianne, bedankt weer voor de redactie.
2: Graag gedaan.
1: Jij nog heel veel plezier met de rest van onze collega's. En tot volgende week. Bye.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lamienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: De Staatsie in Valkenswaard.

0: Bavaarse gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Beststraat. Mooi, op de statie.
1: Even wat ruimte nodig?
2: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
1: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
3: DAB+
4: en overal online.
3: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland dan ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met het aanvallen van Russische olieinstallaties. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college van Oldebroek heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Voor de kust van Djibouti in het oosten van Afrika is een schip met migranten gekapseist. Zeker 109 mensen zijn verdronken en meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Het migrantenschip was vanuit een havenstad van Djibouti onderweg naar Jemen. Zeker 80 mensen hebben de scheepsramp wel overleefd. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. Vanaf morgen wordt gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze vertrok op de luchthaven van Papua-Nieuw-Guinea. Het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 graden in het binnenland tot zo'n 9 aan de kust. Morgen bewolkt en droog en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
5: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens de lokale burgemeester wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie in Almere zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De veiligheidsdiensten in Polen zeggen dat er plannen waren voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Volgens de diensten was de dreiging bloedserieus. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. En ook is er in het land onrust door 3 recente mesaanvallen op scholen. Bij een busongeluk in Turkije zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 27 mensen gewond. De touringcar verongelukte in het westen van het land bij de stad Izmir. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant ligt. Daarnaast ligt ook een gekantelde vrachtwagen. Die was geladen met hout. Hoe het mis kon gaan is onduidelijk. De Turkse hulpdiensten zijn groot uitgerukt. In de straat in Baren zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. De bewoners van de straat ontdekten de schade vanmorgen. Van de meeste auto's zijn 1 of 2 banden lek, schrijft RTV Utrecht. Bergers en de Wegenwacht waren vanmorgen druk met het afhandelen van de schade. Wie er achter de actie zit, is onduidelijk. 9 jaar geleden was er ook een bandenprikker in Baren. En het weer, regenachtig. Alleen in het zuiden is het droog. Temperaturen 11 tot 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt en droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een lange file op de A76 van Geleen naar Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging 30 minuten. Verder file door de afgesloten A2. Daardoor is het extra druk op de N276 van Brunsum naar Maasbracht bij Koningsbos. Daar is de vertraging nu 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
7: De statie in Valkenswaard. Het oude

0: ondernemers aan het juiste adres. Valkenswaardse gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Beststraat. Mooi, op de statie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de 4e plek in de WK-stand. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die de deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens hem wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De man die vorige maand in Venlo slapend achter het stuur werd gevonden met 24.000 euro op zak, krijgt zijn geld terug. Uit onderzoek van de marechaussee blijkt dat de man uit Litouwen het geld had gewonnen in het casino, meldt Omroep L1. Hij had zijn winst gevierd en was achter het stuur in slaap gevallen. Dat trok de aandacht van de marechaussee, die het verhaal niet geloofde. Het geld werd in beslag genomen, nu blijkt dat de man de waarheid sprak en hij krijgt het prijzengeld terug. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Dan het weer nog, verspreid over het land buien. In het zuiden is het droog, de temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vanavond minder buien, temperatuur tussen 4 en 9 graden. En morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitaliteit.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019. De eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de 4e plek in de WK-stand. De leider blijft de Italiaan Kimi Antonelli, die bij de volgende race al kampioen kan worden. In de Eredivisie is het Telstar niet gelukt om te winnen van ADO Den Haag. Het werd 2-2. De ploeg uit Velsen-Zuid speelde een groot deel van de wedstrijd met een man meer, na een rode kaart voor Milan Hokke. Pek Zwolle verloor thuis met 0-1 van Cambuur. Eerder vanmiddag won FC Utrecht met 3-1 van hekkensluiter Willem II. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Zijn bijnaam was Henkie Bijl, de tijger op het doel bij Feyenoord. Na zijn voetbalcarrière had hij onder meer een herenmodezaak aan de Kruiskade in Rotterdam. Henk van der Bijl was 101. En het weer, minder regen, het is ongeveer 13 graden. Vanavond bewolkt en droger. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog. En maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Peter van der Zanden.
6: Een paar minuten over 5. Je radio staat nog steeds op horizon. Niet vreemd, want daar staat hij al jaren op. De krenten uit de pap tot aan 6. Ik zeg West-Europa, een hele goede middag. Verstaanbaar werk. Jansen.

Ik hou er wel van, plaatjes met een strak begin en een strak einde. Limburgse Janse Bagband, goed voor een feestje. Het gaat al heel wat jaartjes mee. Solliciteren. Goedemiddag, wij zijn Horizon. De krenten uit de pap met Robert Palmer. Een verhaal over Johnny en Mary.

0: is dus precies waarvoor radio bestaat.
1: Soms sta je op.
0: Werkelijk waar, wat een plaat.
1: Dan maak ik de pijn.
0: Helemaal vanuit het niets. Ineens op nummer 1 in de hitlijsten. Het is de nieuwe single van niemand minder dan Suzanne en Freek. En je hoorde de pijnstiller.

Jonas Blue en Edge of Desire uit onze hitlijsten. Het wordt tijd voor wat werk uit Duitsland. Deze dame is ineens na 1974 immens populair geworden. Ze treedt weer op en trekt volle zalen tijdens de oktoberfeesten. Ik heb het over niemand minder dan Vicky Leandros. Laten we eens luisteren naar een mooie plaat. Ich liebe das Leben.

en scoorde ze tijdens het Eurovisie Songfestival haar grote hit Après Toi, Vicky Leandros. En wij draaiden het mooie Ich liebe das Leben. Zometeen eerste vaste onderdeel in het programma Triple D, oftewel Domme Disco Dreun.

zei hij met een licht understatement. Plaatje heb ik 1986 helemaal grijs gedraaid. DC Lee op Radio Real in der tijd. See the day. En tijd geworden voor het eerste vast onderdeel in het programma. De Triple D, oftewel de domme discodreun. Vandaag in handen van Odyssey.

is 31 augustus 1974. Dit plaatje wordt gebruikt bij het afscheid van de DJ's en medewerkers van Radio Veronica, van de zeezender Radio Veronica. En dat was inderdaad 31 augustus 1974. Paul McCartney vandaag het instrumentale intermezzo met Sing Along John. Dat mag voor mij de hele middag duren. Ja. Fijne muziek. Ook van Level 42. Children Say.

rust een monument voor oprichtte deze meneer Mark King. Met zijn o zo typerende gitaargeluid. Wat een geweldenaar.

alweer dik 15 maanden geleden dat mijn vrouw Anja is overleden. Hoe mooi is het dat ze een goed gevulde Spotify favoriete lijst heeft achtergelaten, waar ik iedere week uit kan putten. Ieder nummer brengt me weer terug naar een bepaald speciaal moment. En om haar te gedenken, vandaag in de lijst, René Vroeger. I really miss you so. Calling out your name, Ruby. Het moment dat ik samen met haar

optreden voor hem er voorlopig niet in zit. René Vroeger. Calling Out Your Name. Oftewel Ruby. En dit is splinternieuw en mooi. Even wat romantiek in het programma. De nieuwe single van Bruno Mars. Dance with me.

met zijn vorige single On My Soul. Bruno Mars' nieuwe single heet Dance With Me. En aangezien we toch aan het dromen zijn, aan het wegdromen zijn, doen we dat opnieuw met het volgende vaste onderdeel. Het formidabel chanson. Wederom Vicky Leandros.

kosten nog moeite gespaard. Heel orkest erbij. Samen met strijkers, et cetera. De hele ellende. Vicky Leandros, een mooi Franstalige in het kader van het formidabel chanson. Wat broodnodige variatie in het programma.

verwende jongeren met 3 Degrees en Dirty Old Man. Nog een fijne zondag. Volgende week hebben wij opnieuw een afspraak. 5 uur. Ook zondagmiddag. Tot dan.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: De statie valt

0: Zwaarse gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Beststraat. Mooi, op de statie.
1: Even wat ruimte nodig?
2: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
1: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump kondigt een staakt het vuren aan voor de energiesector in Rusland en Oekraïne. Het gaat onmiddellijk in, schrijft Trump. Volgens hem hebben beide partijen ermee ingestemd. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij nergens van weet en dat hij meer details wil. Rusland heeft nog niet op het bericht van Trump gereageerd. In Polen is iemand gearresteerd vanwege plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met 3 mannen aan een tafel. Rond 1 uur pakte ze een busje pepperspray uit de tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019. De eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. Het weer. De regenbuien nemen wat af. Het is een graad of 13. Vanavond bewolkt en droger. En vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar droog. En maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

waarmee de poort naar het succes helemaal open ging voor Pussycat, Mississippi. We schrijven november 1975, nummer 1 en meer dan 3 maanden verblijvend in de top 40. Wat een prestatie. Ja, er zouden nog vele hits volgen de komende tijd die toen verstreek. En natuurlijk kunnen we die platen ten alle tijde weer terugdraaien voor jou. Hier op de radio bij Radio Horizon, als we denken aan een oldies show. Dus ons weer het begin van dit retro gebeuren. Hallo iedereen. Als je liefhebber bent van oude platen, blijf dan vooral bij me tot de uur of 8. Want zolang zullen we ze weer naar voren halen. Onze hitparade van toen keert terug naar 6 oktober van 1973. Ik heb voor dit gedeelte nog een longplayer. En straks een bijna vergeten juweeltje. En hier is Liquid Gold voor jou. The Night, The Wine and The Roses.

En ook deze plaat zal voor altijd met heel veel betekenis voortleven in de popgeschiedenis. Deze Something Inside So Strong. De plaat kwam in de hitparades binnen in het midden van 1987. Zou nummer 3 krijgen. En voor altijd kunnen door blijven gaan als heerlijke oldie die we terug kunnen draaien in een radioprogramma. Wat hadden we nog meer uit de 80's? We hadden nog een plaatje van Kim Carnes. Lang niet meer gedraaid op de radio. We hadden nog Casey and the Sunshine Band, Give It Up. En natuurlijk Liquid Gold. Onze hitparade van toen, zoals ik straks al jullie vertelde. We gaan terug naar 6 oktober 73 en daar een aantal platen uit terugdraaien. De eerste staat klaar. We pakken nummer 39 en denken aan deze van Dave Edmunds. Born to be with you.

staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je...

Voor al degenen die op dit moment naar Radio Horizon luisteren en de grammofoonplaatjes van toen nog niet vergeten zijn. Die grote hits uit de 60er jaren. Elke week zijn er een aantal bij. En vandaag was het ook zo. De laatste was voor Tom Jones. En natuurlijk de plaat uit 1967. Funny Familiar Forgotten Feelings was de titel van de plaat. Daarvoor hadden we nog Dave D, Dozy Baker McIntyre met Don Juan. En de eerste plaat was een rock'n'rolletje van Ola and the Janglers. Uit diezelfde vervlogen 60er jaren. En je kon het luisteren naar de plaat California Sun. Ik heb ook voor deze week weer een landweer meegebracht, dames en heren. Een superlange uitvoering van een bepaalde hit van toen. Die we dan elke keer naar voren schuiven. Platen die wat langer duren dan normaal, zeggen we dan. Vandaag viel de keuze op deze van Rick Astley. And Whenever You Need is de titel van de plaat. Dat is al ruim 7 minuten in beslag nemen.

Elke zondagavond in de programmering de echte oldies van de Radio Horizon, de Retro Show. We hadden weer een paar platen ons van achter elkaar met als laatste in de rij Love's What I Want van Kashmir. Ook een heel populaire plaat in die tijd, vooral in de discotheken. Ik kan me dat nog heel goed voor de geest halen, dames en heren. En dan nu tijd om te denken aan deze mooie herinneringen uit het prille begin van de jaren 70. Het was een instrumentale plaat van Springwater die ook heel duidelijk een plaats kreeg in de top 40. We denken terug aan I Will Return.

dat was een heerlijke basic knalletje van Normaal. Het palmarès van deze band. Ja, we hebben vele platen van hen in de archieven zitten van Radio Horizon. En vandaag eentje terug op voor jou op de radio. In de retro show van Erik Hendrik Haverkamp van lang geleden. Wacht eens even kijken. Wanneer helemaal op het einde van de jaren 70 was deze plaat populair. Het einde van het eerste gedeelte. Er is nog alleen een plaat te draaien uit de top 40 van toen die we meegebracht hebben. En we hebben er weer eentje klaarstaan. We denken terug aan een nummer dat helemaal nieuw binnenkwam op die datum. We denken terug aan BZN en Sweet Silver Annie. Ik spreek jullie straks weer in een tweede bedrijf met nog meer oude platen. Want ik blijf tot een uur of acht bij...

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw is vastgelegd op camerabeelden. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreigingen uit Rusland. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e was hij lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden. Hij was 101. Het weer, vanavond opklaringen, een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

alle grote en kleine hits. Ze komen terug in de retro-show van Radio Horizon. En we hadden een opname te pakken die al bijna 20 jaar bewaard is gebleven in de archieven van dit radiostation. Jeroen van der Boom en jij bent zo. Ja, nog tot een uur of acht blijf ik bij je met allemaal die oude praten. Allemaal die mooie herinneringen misschien voor jou. En de rode draad is nog altijd onze hitparade van toen. 6 oktober 1973. Uit die hitparade zal ik nog twee platen draaien. En voor straks nog een bijna vergeten juweeltje. En dat zal ook weer een hele mooie plaat zijn. Geloof me. Door nu met een aantal platen uit de 90's. Hier is Mount Rushmore. I got the music in me.

Een zomertop 5 hits van ruim 33 jaar geleden. Terug door je radiospeaker op deze zondagavond. Het was R.E.M. en Everybody Hurts. Ons rondje jaren 90 dat we elke week laten doorgaan in het begin van het tweede en laatste uur retro show. Daarvoor B.C. en de Bastic Boom. We hadden nog Michael Jackson en Mount Rushmore voor jou. Even kijken, de top 40 van toen. 6 oktober 1973. We hebben weer een plaat klaarstaan uit die lijst. Nummer 12, komend van 26. 2 weken top 40. We denken terug aan Santa Barbara.

jaren herinneringen voor dit tweede uur retro show voor deze zondagavond. Jimi Hendrix met Hey Joe. We hadden nog Johnny Cash, een country deuntje uit 1969. En To Beat the Devil. En uiteraard ook nog uit de prille jaren 60, Johnny Tillotson. En Talkback, Trembling Lips. Lips, zo moet ik het zeggen. Speciaal voor degenen die in 63 jaar teenager waren, had ik het zo naar jullie toe verwoorden. Ontwijn en vergeet het juweel voor deze week. Neem je weer even iets heel anders. We gaan terug naar de maand januari van 1982. Plaat die in de hitparades verscheen, maar niet de waardering kreeg die ze in feite verdiende. En dan heb ik het over deze plaat van Tower. See you tonight. Kent u deze nog?

non-stop achter elkaar. Ik had bijna vergeten, juweel voor vandaag. Die was voor Tower. We hadden nog Sylvester, Band of Gold en de dames van de Bangles, die ook populair waren in de 80s. En een paar hits konden scoren in de lijsten, zoals bijvoorbeeld Manic Monday als grootste, Walk Like an Egyptian en deze In Your Room. En dan nu tijd voor deze plaats. Dit is Sugero, samen met Randy Crawford. Het love song van toen

voor altijd gebeiteld in de hitgeschiedenis als Super Love Song. Deze plaat van Randy Crawford en Sugero. Begin jaren 90 en het verhaal van Diamante. Ik moet even naar mijn tijd kijken. Bijna het einde van ons retro gebeurde voor vandaag. Dat betekent nog één keer terug naar de hitparade van toen. Nog één keer terug naar 6 oktober van 1973. En we gaan nummer 4 uit die hitparade nog terugdraaien. De week daarvoor op 14, na amper 2 weken. Dus dat werd een hele grote hit. Denk aan de Ballroom Blitz van de Suite. Op nummer 3 vonden we de Rolling Stones terug met Angie. Op 2 Golden Earring met Radar Love. En op 1 My Friend the Wind van Demis Roussos. Ik wens je nog een fijne verderzetting van deze zondag. Wij zijn er weer volgende week. Als Peter van der Zanden de krentjes uit de pap gehaald heeft, denken we weer aan het retro gebeuren. Denken we weer aan onze echte oudjes die we iedere week terug naar voren halen in de retro show. Heel graag tot dan.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Straks om 9 uur gaan er weer treinen rijden tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland belooft ook niet aan te vallen. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt het de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. En het weer, vanavond opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht, het wordt 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyad. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saoedische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. En de Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk van een schip. Vanaf rond deze tijd rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer vanavond opklaringen. Morgen eerst plaatselijk mist. Verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv en in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaar volgens Trump elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië beloofde krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand en de explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een oude boei. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht wordt dat dat kwam door een virus. Uit sectie is nu duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen is plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die

Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hit.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump vandaag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Wel meldde Rusland dat bij Moskou het vliegverkeer een tijd stil lag vanwege Oekraïense drones. Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh dan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor beschieting van olieinstallaties. Saoedi-Arabië steunt de regering, de tegenstander van de Houthis. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden. Ina Klaassen was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt dat de stad een mooi mens verliest met een hart voor kunst en cultuur. Klaassen was 57. Het strand van Scheveningen is gedeeltelijk dicht geweest na de vondst van een verdacht bolvormig object. Gedacht werd dat het een zeemijn was. De EOD stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijk stuk was van een oude boei. 5 dode herten, deze week in Maasland in Zuid-Holland, zijn niet bezweken aan een virus, maar aan ongekookte rijst. Sectie wees uit dat ze rijst hadden gegeten die in hun maag was uitgezet. Het hertenkamp in Maasland, waar de dieren zaten, weet niet wie de rijst in de voederbakken heeft gedaan. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en zon. En het wordt morgen 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv, in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou dat bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saoedi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyad. De passagiersterminal zou zijn geraakt. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyad 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien, verder een heldere nacht met 5 tot 9 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en wat zon en dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hem vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat het kwam door een virus. Uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Sinds 9 uur gisteravond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer werd stilgelegd vanwege brandstichting in een technische ruimte onder een spoorbrug. Die was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlotter dan verwacht. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima van 5 tot 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

Horizon. De streek.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de N233 bij Kesteren in de Betuwe zijn bij een ernstig ongeluk gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur. Dagblad De Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. Een van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is 1 van de dodelijke slachtoffers, aldus de krant. De N233 blijft tussen Kesteren en de A15 de komende uren afgesloten. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal van het vliegveld zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst kans op mist. Verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.